Ah, mooi. Meeg die nog speel boontje. Mooi filterijm. Raag plasteng. Tempelhoef. Hij mij nog met amers in den kindertagen. Voller stolz. Die erste lange Hosen trom. Wandlers net lang.